0: En zo wij de moeds weer uit Italië. We komen bij den Bobby Darin. En ons gaat uit of 50. Splish, splash.
1: Splish, splash, I was taking a bath.

Dat lied toch heel famous zu den besten die aan de popmuziek überhaupt existeren, ne? Baker Street. Dat moet je eenmaal zo hikken. Gregory Isaacs, I Miss You. En dat is meer dan 1900 Baker Street. Dat moet je eenmaal zo hikken. Gregory Isaacs, I Miss You.

Boom. Zo, laat zij wie commenceert. Ne? We komen zu meinem jüngsten Titel 2017. Johannes heeft een gespunnes Perro Viejo. Dat heet zo veel wie allen hond. En dat het als Spanje geer zo benutzt wie mir zoon dat als nalen huis. Ne? Sie zoon dat als nalen hond. Oh. Ja. Na een hond wäre ich lieber wie na een huis. Wie mis een huis? Een hond, ik kan wist nog pillen. Om mijn schwanz wackelen. Oh nee, am Alter kan joch niet meer mijn schwanz. Dat is ook egal. Kom maar, schwätz, van heb's ganz ernst. Das heißt, Juanes Perro Viejo.

verder als de naal een hond. Ja. En als eerste, Lippily, Little Arrows. Ja.

Zo weet dat. Dat was Arn 80. Luimant Joning of 50. Spiegel in Italië. Rocco Granata met zingen onvergisselijke Marina.